dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. 2 andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. 2 Rode Duivels hebben aan hun WK-voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerken. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minimaal tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Heel de wereld is mijn bedde. Niemand die zo groot en net. En de hemel is mijn source. Vul mijn sterretjes bezet. Een roze zakdoek, dat is mijn kussen. Daar zit alles in dat kan. En mijn hondje aan mijn voeten. Zorg dat ze niet kunnen hebben.

elektriek. Oh, dat heb ik niet nodig. Als de zon ondergaat, doe ik mijn ogen toe en slaap ik. Doe dat ze weer aan de hemel staat. Radio en televisie, dat heb ik hieronder dit. De natuur is er voor de ogen. En de vogels voor het geluid.

En een koemer, schooi in een stutte. Een slok water vind ik al. En geraken kan een kuntje. Ketend vlees en ik verkoop het vel. En geen geld, ik kan het niet tellen. Als ik dood zin, is toch dat? Ze nog nooit in laten liggen. Mijn begraven gaan ze toch.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

en in Turijn, in Helsinki, Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: entre toi.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. 2 andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. 2 Rode Duivels hebben aan hun WK voetbal een nieuwe toptrans

ver overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerke. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minima tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten, vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer

0: Kinderen in Gent dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds mindere vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
2: Semi Blank, met hier een enkel bewoorder van Mark.
1: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen de komende dagen nog meer zomers geweld. Geweld, want de temperaturen blijven zeer hoog zitten. Woensdag, donderdag, temperaturen van 30 graden landinwaarts, waarmee de hittegolf nog wat gerekt wordt. En ook aan zee telkens een royale 25 of meer. Heel hoge temperaturen, veel zon daarbij, af en toe een beetje bewolking, maar tot buien komt het absoluut niet. En wel nog steeds die wind uit Noordoost, al neemt die geleidelijk aan wel af. Vrijdag zou het dan wat minder warm worden, maar nog zomers. In het weekend ergens tussen 20 en 25 graden. En ook maandag zou dat zo zijn met wat wolken. Buienkans is zo goed als nihil. Maar dat zou allemaal maar tijdelijk zijn, dat waarschijnlijk in de loop van volgende week opnieuw een opstoot van hitte. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen in Gent dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer

0: Kinderen in Gent dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer, met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Tussen Brugge en Oostende raakte het treinverkeer dinsdag voormiddag volledig onderbroken door een zware kabelvernieling nabij Oostende. Volgens Infrabel werd tussen Jabeke en Oostende een grote technische storing vastgesteld. De politie ontdekte dat er kabeldiefstal aan de gang was. De daders konden vluchten, maar knipten tientallen kabels door, waardoor de schade aanzienlijk is. De herstellingswerken duurden een hele poos. Tot dan reden er geen treinen op de lijn. Reizigers konden met hun trein een vervangbus van NMBS nemen. Tussen Oostende en Blankenbergen is ook de kusttram een alternatief. In de havens van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste jaarhelft veel minder cocaïne onderschept dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belgische douane. In totaal werd 5,4 ton cocaïne gevonden, tegenover 16,7 ton in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inbeslagnames daalde van 82 naar 28. Volgens douanebaas Christian van der Waren komt die daling vooral door betere onderscheppingen in Latijns-Amerika, de VS en andere Europese landen. Zo werd in Spanje liefst 30 ton cocaïne onderschept. Opvallend, terwijl de cocaïne daalt, stijgt het aantal cannabisvangsten. De douane nam 2,3 ton marihuana en 8,5 ton hashish in beslag. De marihuana komt vooral uit Canada en Thailand, de hash uit Marokko. In Brugge is dinsdagochtend een bestuurder van 93 gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan het AZ Sint-Jan. Even voor 8 uur verloor de man ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur. Zijn wagen botste tegen een boom, sloeg om en kwam op zijn dak terecht. De bejaarde chauffeur zat gekneld in het voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Karma Markt in de Lange Straat in Brugge stopt ermee. De duurzame buurtsupper, bekend om haar biologische en verpakkingsarme aanbod, sluit binnenkort definitief de deuren. Uitbaatster Isabel de Scheenmaker zegt dat de beslissing zwaar valt, maar onvermijdelijk was. De stijgende kosten en de druk om steeds meer te bieden maakten het onmogelijk om op dezelfde manier verder te doen, zegt ze. Karma Markt was jarenlang een warme plek waar klanten niet alleen boodschappen deden, maar ook bleven hangen voor een koffie en een babbel. De uitverkoop is intussen gestart. De exacte sluitingsdatum wordt nog gecommuniceerd aan de vaste klanten.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
7: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
1: Haal het beste uit de solden.
8: bij Meubelen Consortio. Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
9: A presto da Mobili Consortio.
10: Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar. Na het nieuws van 7 uur zijn we van start gegaan met alweer een zomerse aflevering van onze VBRO ontbijtshow. Het is alweer woensdag, we zitten alweer midden in de week. Tussen nu en straks 9 uur om het 9:30 morgennieuws. En dat uiteraard met onze VBRO nieuwsredactie, de VBRO nieuwsdienst. En weerman Geert Naessens, die zorgt natuurlijk ook twee keer per uur voor weer. Kort en bondig. De ene keer, de andere keer dan weer het relaas van vandaag en de volgende dagen in het iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Straks zo omstreeks 15:15. Ik ben Frederik Thomas. Een goede woensdag.

0: Lada.
1: Oh yeah, Lada.
2: Quante parole.
3: Amazing. Na na na na.
4: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
5: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
4: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
6: Want het is zomer, zomer, die zomer in mijn straat.
4: Niet te missen dus, Dutzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.
7: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
10: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
11: Vandaag wordt opnieuw een hele warme dag. Nog maar eens. We zijn gestart met minima die op vele plekken al boven de 20 graden zitten. Het is eigenlijk bijna belachelijk om te zeggen, maar die minima die zaten inderdaad weer op heel veel plekken boven de 20 graden. Vandaag overdag doen we daar weer met gemak een graad of 10 bij. Toch zeker landinwaarts, dan gaan we naar maxima van 2, 3, 34 graden. Ook dat is bijna belachelijk om te zeggen, de zoveelste dag op rij. Ook aan de kust heel erg warm, daar een graad of 26. Vrij groot verval dus richting die kust, omdat de wind weer meespeelt. Die is noordoost. Die wordt aan zee opnieuw vrij krachtig. 4, 5 Beaufort, zelfs tegen de 6 aan naar de avond toe. Boven land is dat een vlagerige wind uit diezelfde richting. Veel zon, uiteraard veel zon. Een paar wolkjes misschien hier of daar is. Maar voor de rest dus opnieuw een hele warme, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
12: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.

Freek van Rooij met zijn nieuwe liedje, daar is hij weer inderdaad. Om de zoveel maanden met een nieuwe productie. En dit keer met een op en top zomersgeluid. Monica, zijn nieuwe single. Freek van Rooij is er deze week. Onze VBRO trots plaat mee. Een heel goede

zitten nog altijd met dezelfde luchtdrukverdeling. Als je een weerkaart bekijkt, dan zie je een hoge drukgebied liggen in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. Dat hoog, dat ligt daar nu al een hele tijd, wijkt voor geen millimeter en zorgt bij ons voor een totale blokkade op de weerkaarten. Dat is een patroon dat we de laatste jaren meer en meer zien en het wordt steeds hardnekkiger. Het heeft natuurlijk één op één te maken met die klimaatverandering, drukgebieden die als gevolg van veranderde temperatuurspatronen op een andere plek gaan liggen en dan krijg je wekenlange blokkades zonder dat daar ook maar 1 millimeter schuif in zit. Dat levert dan bij ons dit soort van weer op, zon, warm en aanhoudend hetzelfde. Dat is een patroon dat we meer en meer zien en ook dit keer hebben we daar echt wel volledig mee te maken. Je ziet dat ook vandaag weer een hele warme dag wordt met aanvoer vanuit het noordoosten, oosten van hele warme landlucht. Dat vertaalt zich al in de minima vanochtend vroeg. We starten rond een graad of 20 op veel plekken. Onvoorstelbaar hoge temperaturen. En ook vandaag overdag gaat die temperatuur heel hoog uitkomen van 26 graden vlak aan zee tot een 34 graden dieper landinwaarts. Dat zijn zeer hoge temperaturen. Op veel plekken in het zuiden van onze provincie noteerden we de voorbije weken al tientallen dagen met 30 graden of meer en er komen er dus nog bij. Ook de huidige hittegolf blijft maar duren met op veel plekken al 10 dagen 30 graden of meer en dat is hoogst. Nee, dat is niet hoogst uitzonderlijk, dat kwam nog niet voor. Ook 1976 was in onze regio niet zo warm als dat nu is, al zullen veel mensen daar wel naar refereren, maar de voorbije zomers die slaan dat werkelijk. Ook deze zomer slaat echt alles. Qua gemiddelde temperatuur zitten we alweer 3 graden hoger dan de reeds opgewarmde gemiddelden de voorbije decennia. Dus weinig verandering. Vanavond, vannacht ook heel warm. Weer 20 graden op veel plekken. In steden nog veel meer. En ook morgen wordt nog zo'n hele warme dag. Maar daarna lijkt het dan toch wel wat af te koelen. Het hoge drukgebied trekt zich wat op de oceaan terug. Waardoor dan wat minder warme oceaanlucht binnenloopt. En op vrijdag de maxima terugvallen naar een 20 tot 25 graden. In het weekend naar een 19 tot 23 graden. Dan trekken enkele zwakke stormen door, maar veel meer dan wat bewolking levert dat niet op. Ook begin volgende week minder warm, maar zeker niet koud en al zeker niet heel wisselvallig. Het wordt iets wisselvalliger, wat je dan moet vertalen als wat wolkenpartijen die kunnen passeren, maar neerslag zit daar niet in. Of het is een enkele druppel. Bovendien, later volgende week lijkt het alsof het alweer begint op te warmen, zeker naar het eind van de week toe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten, vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen in Gent dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Tussen Brugge en Oostende raakte het treinverkeer dinsdag voormiddag volledig onderbroken door een zware kabelvernieling nabij Oostende. Volgens Infrabel werd tussen Jabeke en Oostende een grote technische storing vastgesteld. De politie ontdekte dat er kabeldiefstal aan de gang was. De daders konden vluchten, maar knipten tientallen kabels door, waardoor de schade aanzienlijk is. De herstellingswerken duurden een hele poos. Tot dan reden er geen treinen op de lijn. Reizigers konden met hun trein een vervangbus van NMBS nemen. Tussen Oostende en Blankenbergen is ook de kusttram een alternatief. In de havens van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste jaarhelft veel minder cocaïne onderschept dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belgische douane. In totaal werd 5,4 ton cocaïne gevonden, tegenover 16,7 ton in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inbeslagnames daalde van 82 naar 28. Volgens douanebaas Christian van der Waren komt

0: Die daling vooral door betere onderscheppingen in Latijns-Amerika, de VS en andere Europese landen. Zo werd in Spanje liefst 30 ton cocaïne onderschept. Opvallend, terwijl de cocaïne daalt, stijgt het aantal cannabisvangsten. De douane nam 2,3 ton marihuana en 8,5 ton hashish in beslag. De marihuana komt vooral uit Canada en Thailand, de hash uit Marokko. In Brugge is dinsdagochtend een bestuurder van 93 gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan het AZ Sint-Jan. Even voor 8 uur verloor de man ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur. Zijn wagen botste tegen een boom, sloeg om en kwam op zijn dak terecht. De bejaarde chauffeur zat gekneld in het voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Karma Markt in de Lange Straat in Brugge stopt ermee. De duurzame buurtsuper, bekend om haar biologische en verpakkingsarme aanbod, sluit binnenkort definitief de deuren. Uitbaatster Isabel de Scheenmaker zegt dat de beslissing zwaar valt, maar onvermijdelijk was. De stijgende kosten en de druk om steeds meer te bieden maakten het onmogelijk om op dezelfde manier verder te doen, zegt ze. Karma Markt was jarenlang een warme plek waar klanten niet alleen boodschappen deden, maar ook bleven hangen voor een koffie en een babbel. De uitverkoop is intussen gestart. De exacte sluitingsdatum wordt nog gecommuniceerd aan de vaste klanten.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen. Het zomergala van Viertakt. De Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk. Live begeleid door de Rico Zorro Band.
3: Een echte vent.
2: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
4: 09-233-7788.
2: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.

Deel 2 van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen in de VBRO Zomerradio 2025 met het nieuws van achten. En straks een volgend journaal omstreeks 8:30. Eindigen doen we dan met het slotjournaal van 9:00 voor wat betreft deze woensdagse VBRO ontbijtshow. En natuurlijk heel veel gezellige en verfrissende zomerse muziekjes.

0: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag wordt opnieuw een hele warme dag. Nog maar eens. We zijn gestart met minima die op vele plekken al boven de 20 graden zitten. Het is eigenlijk bijna belachelijk om te zeggen. Maar die minima die zaten inderdaad weer op heel veel plekken boven de 20 graden. Vandaag overdag doen we daar weer met gemak een graad of 10 bij. Toch zeker landinwaarts, dan gaan we naar maxima van 2, 3, 34 graden. Ook dat is bijna belachelijk om te zeggen. De zoveelste dag op rij. Ook aan de kust heel erg warm, daar een graad of 26. Vrij groot verval dus richting die kust, omdat de wind weer meespeelt. Die is noordoost. Die wordt aan zee opnieuw vrij krachtig. 4, 5 boven, zelfs tegen de 6 aan naar de avond toe. Boven land is dat een vlagerige wind uit diezelfde richting. Veel zon, uiteraard veel zon. Een paar wolkjes misschien hier of daar is. Maar voor de rest dus opnieuw een hele warme, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.

1988 zaten we weer heel even de afgelopen dikke 3 minuten uit onze 5-sterren radio top 50, zoals die toen voor de gelegenheid omgedoopt werd, in een presentatie van VBRO's Erik de Boot op zaterdag namiddag, weet je nog wel. En daarin natuurlijk onze BT40, de Brugse top 40, Phil Collins, hitsucces uit dat jaar 1988. Too Hard. En wij gaan alweer richting Geert Nasens. Die vertelt ons zometeen iets uitgebreider, bij het begin van de laatste rechte lijn van deze woensdagse VBRO ontbijtshow, over het weer dat we vandaag en de volgende dagen richting het weekend mogen verwachten.

We zitten nog altijd met dezelfde luchtdrukverdeling. Als je een weerkaart bekijkt, dan zie je een hoog drukgebied liggen in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. Dat hoog, dat ligt daar nu al een hele tijd, wijkt voor geen millimeter en zorgt bij ons voor een totale blokkade op de weerkaarten. Dat is een patroon dat we de laatste jaren meer en meer zien en het wordt steeds hardnekkiger. Het heeft natuurlijk één op één te maken met die klimaatverandering, drukgebieden die als gevolg van veranderde temperatuurpatronen op een andere plek gaan liggen en dan krijg je wekenlange blokkades zonder dat daar ook maar 1 millimeter schuif in zit. Dat levert dan bij ons dit soort van weer op, zon, warm en aanhoudend hetzelfde. Dat is een patroon dat we meer en meer zien en ook dit keer hebben we daar echt wel volledig mee te maken. Je ziet dat ook vandaag weer een hele warme dag wordt met aanvoer vanuit het noordoosten, oosten van hele warme landlucht. Dat vertaalt zich al in de minima vanochtend vroeg. We starten rond een graad of 20 op veel plekken. Onvoorstelbaar hoge temperaturen. En ook vandaag overdag gaat die temperatuur heel hoog uitkomen van 26 graden vlak aan zee tot een 34 graden dieper landinwaarts. Dat zijn zeer hoge temperaturen. Op veel plekken in het zuiden van onze provincie noteerden we de voorbije weken al tientallen dagen met 30 graden of meer en er komen er dus nog bij. Ook de huidige hittegolf blijft maar duren met op veel plekken al 10 dagen 30 graden of meer en dat is hoogst. Nee, dat is niet hoogst uitzonderlijk, dat kwam nog niet voor. Ook 1976 was in onze regio niet zo warm als dat nu is, al zullen veel mensen daar wel naar refereren, maar de voorbije zomers die slaan dat werkelijk. Ook deze zomer slaat echt alles. Qua gemiddelde temperatuur zitten we alweer 3 graden hoger dan de reeds opgewarmde gemiddelden de voorbije decennia. Dus weinig verandering. Vanavond, vannacht ook heel warm. Weer 20 graden op veel plekken. In steden nog veel meer. En ook morgen wordt nog zo'n hele warme dag. Maar daarna lijkt het dan toch wel wat af te koelen. Het hoge drukgebied trekt zich wat op de oceaan terug. Waardoor dan wat minder warme oceaanlucht binnenloopt. En op vrijdag de maxima terugvallen naar een 20 tot 25 graden. In het weekend naar een 19 tot 23 graden. Dan trekken enkele zwakke storen door, maar veel meer dan wat bewolking levert dat niet op. Ook begin volgende week minder warm, maar zeker niet koud en al zeker niet heel wisselvallig. Het wordt iets wisselvalliger, wat je dan moet vertalen als wat wolkenpartijen die kunnen passeren, maar neerslag zit daar niet in. Of het is eens een enkele druppel. Bovendien, later volgende week lijkt het alsof het alweer begint op te warmen, zeker naar het eind van de week toe.

0: West-Vlaming van dienst in de start van onze woensdagse VBRO-ontbijtshow. Liedje van Bart Herman was dat. Aardig liedje, Laat haar gaan. Al is het onderwerp misschien iets minder vrolijk en iets minder gelukzalig. Maar enfin, ook dat is het leven natuurlijk. Een lach en af en toe ook een traan. De Brugse Radio, VBRO, 24 uur op 24 met echt Brugse Radio op de 102.7 FM. De analoge radio via de ether op DAB Plus in het noorden van West-Vlaanderen. Digitale radio via de ether. En we hebben hem ook digitaal, maar dan wel online via onze gratis krachtige luisterapp Brugse Radio getiteld. En te ontdekken bij Google Play in de Play Store of te downloaden bij de App Store volgens het type smartphone waarover je beschikt. Ik wens je een heel fijne woensdag, luisteraar.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

0: Zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
5: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
6: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: De Brugse Radio.

Tussen Brugge en Oostende raakte het treinverkeer dinsdag voormiddag volledig onderbroken door een zware kabelvernieling nabij Oostende. Volgens Infrabel werd tussen Jabeke en Oostende een grote technische storing vastgesteld. De politie ontdekte dat er kabeldiefstal aan de gang was. De daders konden vluchten, maar knipten tientallen kabels door, waardoor de schade aanzienlijk is. De herstellingswerken duurden een hele poos. Tot dan reden er geen treinen op de lijn. Reizigers konden met hun trein een vervangbus van NMBS nemen. Tussen Oostende en Blankenbergen is ook de kusttram een alternatief. In de havens van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste jaarhelft veel minder cocaïne onderschept dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Belgische douane. In totaal werd 5,4 ton cocaïne gevonden, tegenover 16,7 ton in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inbeslagnames daalde van 82 naar 28. Volgens douanebaas Christian van der Waare komt die daling vooral door betere onderscheppingen in Latijns-Amerika, de VS en andere Europese landen. Zo werd in Spanje liefst 30 ton cocaïne onderschept. Opvallend, terwijl de cocaïne daalt, stijgt het aantal cannabisvangsten. De douane nam 2,3 ton marihuana en 8,5 ton hashish in beslag. De marihuana komt vooral uit Canada en Thailand, de hash uit Marokko. In Brugge is dinsdagochtend een bestuurder van 93 gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan het AZ Sint-Jan. Even voor 8 uur verloor de man ter hoogte van de rotonde de controle over het stuur. Zijn wagen botste tegen een boom, sloeg om en kwam op zijn dak terecht. De bejaarde chauffeur zat gekneld in het voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. Karma Markt in de Lange Straat in Brugge stopt ermee. De duurzame buurtsuper, bekend om haar biologische en verpakkingsarme aanbod, sluit binnenkort definitief de deuren. Uitbaatster Isabel de Scheenmaker zegt dat de beslissing zwaar valt, maar onvermijdelijk was. De stijgende kosten en de druk om steeds meer te bieden maakten het onmogelijk om op dezelfde manier verder te doen, zegt ze. Karma Markt was jarenlang een warme plek waar klanten niet alleen boodschappen deden, maar ook bleven hangen voor een koffie en een babbel. De uitverkoop is intussen gestart. De exacte sluitingsdatum wordt nog gecommuniceerd aan de vaste klanten.

0: Zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Lauwe bij Menen is gisteravond iets voor 6 uur een overval gepleegd op juwelier Merlier in de Lauwbergstraat. 4 mannen drongen de winkel binnen, gaven de zaakvoerder enkele rake klappen en gingen aan de haal met horloges en juwelen. De zaakvoerder raakte bij de overval gewond. De vluchtwagen van de boeven werd later uitgebrand aan de ingang van het Preshoekbos teruggevonden. Op de Noorderring in Vlamertingen zijn gisteren namiddag iets na 3 uur 2 personenwagens op elkaar gebotst. Ze werden bestuurd door een 54-jarige man uit Poperingen en een 36-jarige man uit Gistel. Een van hen liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er wat verkeershinder op de Noorderring en dat ter hoogte van de Brandhoek. Iets voor 8 uur gisteren morgen gebeurde in Brugge een spectaculair ongeval. In de Waggelwaterstraat eindigde een personenauto namelijk op zijn dak. Dat gebeurde ter hoogte van de rotonde aan het AZ Sint-Jan. De bestuurder verloor in een bocht de controle over zijn voertuig en kwam tegen een boom terecht die afknapte. De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht. In Veurne ontstond er gisteren morgen rond 11 uur veel verkeershinder in de Sint-Idisbaldstraat. Een motorrijder kwam er door een remmanoeuvre ten val tegen een auto en raakte licht gewond. Tijdens de file die eruit volgde reed een wagen te ver door en kreeg die de slagboom van de spooroverweg op zich. Hierdoor ging ook de overweg in de Pannenstraat in alarm en bleven ook de slagbomen daar gesloten. Dat zorgde voor de nodige verkeershinder. In Frabel kwam ter plaatse en kon het probleem vrij snel oplossen. Er is ook geen schade aan de slagbomen. En in de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie 2 autodieven kunnen vatten in Wervik. Een derde kon ontsnappen en ging er vandoor en wordt nu gezocht door de politie. Mogelijk is het trio verantwoordelijk voor verschillende diefstallen in de grensstreek.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident.

0: Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
1: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Dirk Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, De Tzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de brand.
1: Philippe Dazen.

0: auch noch Frank Calon. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van Marlen Onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
6: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
0: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
6: Jij wil vrij zijn.
0: Jason Bradley, Piet

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een hele warme dag. Nog maar eens. We zijn gestart met minima die op vele plekken al boven de 20 graden zitten. Het is eigenlijk bijna belachelijk om te zeggen. Maar die minima die zaten inderdaad weer op heel veel plekken boven de 20 graden. Vandaag overdag doen we daar weer met gemak een graad of 10 bij. Toch zeker landinwaarts, dan gaan we naar maxima van 2, 3, 34 graden. Ook dat is bijna belachelijk om te zeggen. De zoveelste dag op rij. Ook aan de kust heel erg warm, daar een graad of 26. Vrij groot verval dus richting die kust, omdat de wind weer meespeelt. Die is noordoost. Die wordt aan zee opnieuw vrij krachtig. 4, 5 boven, zelfs tegen de 6 aan naar de avond toe. Boven land is dat een vlagerige wind uit diezelfde richting. Veel zon, uiteraard veel zon. Een paar wolkjes misschien hier of daar is. Maar voor de rest dus opnieuw een hele warme, uitgelezen zomerse dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Ja, goeiemiddag. Hier ben ik weer. Wij doen klerenkens paraat weer.
1: Ja, zo is dat inderdaad. Weken vliegen voorbij, hè. Hoe gaat het met u, nonkel Erik?
0: Wacht een keer. Ik leer een momentje van de telefoon van hier. Momentje weer. Ik ga die eens een keer pakken. Ja, hallo, met nonkel Erik. Bij wie spreek ik?
2: My name is Melania Trump.
0: Met Melania?
2: Help me, Uncle Eric.
0: Welke Melania kende ik, Melania?
2: The First Lady of the United Nights.
0: Ah, met Melania Trump.
2: Hello, Uncle Eric.
0: Ja, Alyssa. Ja, God moet het Engels zeggen zeker. Voor wat bellen hier dan? Voor wat call you, Melania?
2: I'm a big fan of you, Uncle Eric.
0: Ah ja, you are a big fan van mij dan eigenlijk.
2: Uncle Eric, I want the trash bag, Samba.
0: Ja, you have heard dan eigenlijk de vulbakzakken Samba in de White House dan.
2: Uncle Eric, I want to come to Bruges, to you.
0: Wat zeg je? You want to come to Brugge dan, to Bruges?
2: Help me, Uncle Eric. Donald is hitting me.
0: He hits you, you slow you dus.
2: I love you. I always listen to you in the White House.
0: Ja, zeg, dat wist ik nu eigenlijk. I didn't know that you are listening to me, to Uncle Eric and the VBRO in the White House dan eigenlijk, zeg.
2: I love you.
0: Ja, maar, I love you. Luister, je zit hier samen met Donald, je moet hier braaf zijn, hè. You are together with the president, zeg.
2: Bye-bye, Uncle Eric.
0: Yes, allee, very well. Bedankt, thank you for calling, voor te bellen, door binnen hier in de studio.
2: I love you.
0: Ja, bye-bye, Melania. I want to play a song for you,
2: I love you.
0: Yes, allez. Bye, bye, bye.
2: I love you.
0: Wat zeg je dat u nog geweten? Melania die binnenbelt. Melania Trump van Amerika van de White House. Ze zitten er ook al te lusten zijn. Om in we gaan dat eindigen. Dat had hij nu weer een telefoon. Hè. Het is toch weer Melania die... Hallo, dan kleer ik hier.
3: Ja, dat ben ik. Zoals,
0: ja, Zors.
3: Ja. Kan je mij pietje, nee?
0: Wel, wat zeg je allemaal, hoor?
3: Dat was Melania niet, hè.
0: wat een witte hier van Melania.
3: Dat was ik, met Nadia. Dat is mijn buurvrouw en samen heb ik een toerlap. Je moet hier een baan naar zijn dat ik Melania zit.
0: Ja, maar, wat heb je nu weer uitgestoken?
3: Ja, maar,
0: Sors.
3: Dat was Melania niet, hè?
0: Ja. Allee, kleine drip. Zeg, Sors, dat is de kei. En kijk nu bij je lurven weer.
3: Wat moet je proberen, hè?
0: Ja. Alles zijn bedankt hier al voor de moeite, hè. Sors, tot nog een keer en we gaan er van deuren. We zijn wat worden we wat achter mijn oren.
4: Dat is goed, nonkel Erik. We hebben dus goed gelachen. Tot volgende week.
0: Ja, het is goed. Toedeloe, hè. Pas.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran

0: door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Eskone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Ah, nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consortio.
6: Altijd schone muziek.

Freek van Rooij, Monika, zijn nieuwe titel deze week helemaal centraal hier bij Jon Brugse Radio. Het is onze Brugse Cap. Een heel goede morgen, luisteraar.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: VBRO 2. De Brugse Radio.

De zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.

Heel veel muziek in onze VBRO Zomerradio 2026. Die is inmiddels helemaal warm gelopen. Ja, kijk, halverwege deze eerste vakantiemaand juli. 15 juli staat vandaag op de kalender. Van de Brugse top 40 van vandaag de dag sinds vorige zaterdag is Davida en de nieuwe single You and I. En de BT40 van 1984. Zomaar even 42 jaar terug in de tijd met Henny Vrienten en Herman Brood en deze hitsingle van toentertijd, Als je wint. En zo zitten we helemaal op het eind van onze woensdag voormiddag. We gaan naar het allereerste middagnieuws. Zometeen na het nieuws van 12 presenteert VBRO's Rudy Meijns uiteraard weer zijn zomergroetjes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lokket. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, De Tzele Kermis 2026, op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: baard.
1: Ja, vanaf morgenavond zou het wat frisser worden met een onweer. Maar vandaag is het nog tropisch warm op deze woensdag. Goedemiddag en welkom bij ons. Dit is VBRO over de middag. Zoals altijd met de zomergroetjes in de zomer. En vandaag is Jimmy Frey onze gast in Voor het Voetlicht. Een Vlaamse klassieker wordt vandaag uit de doeken gedaan in dat item. En het liedje dat hij bespreekt is Rozen voor Sandra.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Ook vandaag de dag worden er nog hele leuke platen gemaakt. En dat is een schitterend voorbeeld. Meghan Trainor en Get In Girl. Wie hebben we aan de lijn?
1: Ze moeten zeggen, we zijn nog nooit zo goed verwend geweest als vandaag. Goh, zulke lekker eitje dat we hier gekregen hebben vanochtend. En vanochtend stond er hier ook alweer lekkers op tafel. Mijn familie alle dagen zomer zijn. En we lusten naar de VBRO natuurlijk. Geef je onze laptop hier, hè, dat, alles de, dat we niet moeten missen. Allee, zeg, we zijn ermee weg. Rita, nog iets zeggen? Ja,
0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
3: Ik zit niet blij, met hier een enkel bewoner van maar.
2: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
4: Een echte vent.
5: Vader Uitswijk, komen een blauwe geschelpte.
2: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
6: 09-233-7788.
2: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
7: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
8: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
0: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
10: A presto da Mobili Consortio.
8: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
11: Vanmiddag is het weer bijzonder warm, met maxima van 26 tot 34 graden in onze provincie. 26 beter gezegd aan de kust, 34 landinwaarts. En een vrij groot verval vanaf de kust naar het landinwaartse deel toe heeft te maken met een noordoostelijke wind die toch weer goed gaat doorwaaien. Aan de zee kan die naar een 4-5 pofoor gaan. Zelfs een 6 buitengaats, met ook boven land een wat vlagerige wind uit diezelfde richting. Daar staat heel veel zon bij, misschien af en toe eens een wolk, maar veel meer dan een wolk is dat absoluut niet. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
12: Huis der Beurzen.
4: Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Vandaag een topverhaal bij een topliedje van een topzanger van bij ons, Jimmy Frey. We gaan terug naar 1970 en iedereen gaat hem straks meezingen, maar eerst even luisteren hoe het liedje tot stand kwam. Rozen voor Sandra.
2: Het is een heel verhaal, Rozen voor Sandra. Ik had weer al een Nederland nummer. Het was weer te gemakkelijk nummer. De zaterdag en de zondag kwam ik op televisie als enige zanger in een programma op BRT. Ik ga het nooit vergeten. Met Ellen Shapiro, Ingelberg en Budding, The Fortunes, een Engelse groep en Jimmy Frey. Wat moest ik daartussen gaan doen?
3: Ja.
2: Met vier nummers. Goed. Doe die vier nummers. Krijg een telefoon 's nachts. Hetgeen dat hij nooit gedaan heeft van Jean Kluger, mijn producer. Zegt hij, je weet toch dat je morgen namiddag vijf nummers hebt op televisie. Maar één van de nummers mocht niet zingen. En we hadden al Rozen voor Sandra opgenomen. Hij zegt, zingt die Rozen voor Sandra?
3: Ja.
2: Zeg, je gaat er toch geen single van maken? Hè? Ja, zo is het begonnen. Dus ik zing het. Ik had nooit vergeten. Zondag namiddag. En de maandag kwam ik altijd naar Brugge naar mama. En we gaan de Steenstraat. Enkele mensen gewoon dag gaan zeggen. Mama zat altijd in de boutique. Dus ik kende al die juffrouwtjes. En gewoon dag gaan zeggen. Hè.
3: Ja.
2: En we gingen een patéetje gaan eten op de hoek. En dat stukje straat dat ik gedaan heb. Ik mag hier echt waar. Hè. Als ik geen 50 mensen gehad heb die gezegd hebben. En die plaute van Rozen voor Sandra. Wanneer ga je dat uitbrengen? Zo, echt waar. Dus mijn mama woonde in de Dweerstraat, hè?
3: Ja.
2: Tot aan het patisserieken. De een achter de ander. En wanneer ga je die plaat uitbrengen? Rozen voor Sandra. Dus ik had 10 nummers gedaan op 2 dagen. En een nummer dat ze niet kenden, alles eruit. Wanneer ga je dat uitbrengen? Dus ik telefoneer direct naar de platenfirma. Direct de plaat uit. En 3 weken daarna vertrok ik in verlof. Ik ga het nooit vergeten. En we waren aan 70.000. Ik vroeg aan de platenfirma, aan Philips. Ik zei, je gaat toch een gouden plaat geven? Nee, Jimmy, je moet 100.000 halen. En ik ging 3 weken naar de Canarische eilanden. Het was in januari, ik had het nooit vergeten. En ik ging dus terugkomen na 3 weken. En 3 dagen voordat ik ging terugkomen, krijg ik een fax. Jimmy, en je gaat zien dat het juist is, januari. Kom niet naar Brussel. We hebben uw hotel gereserveerd. We hebben een surprise voor u op Midem in Cannes. Dus ik kom toe. De dag voorzien, dus ik bel dat ik die vliegen en ze komen me halen en al. En zaterdagsmorgens, Midden bracht alle dagen een boekje uit. De foto op het eerste blad, als Vlaamse zang, zeg, wat is dat hier? Maar alle ingrediënten waren er. 3 weken, Canarische eilanden, zo bruin gebrand of wat kom. En toen zei ik tegen de producer, zeg, en nu? Ik had het door, ik zag het in het blad daar. Er lag op mijn nachttafel, als ik toe kwam, lag er een telegram van de grote baas van Holland, van Philips. Proficiat met meer dan 100.000 platen. En we zijn dat gaan eten met Jean Kluger, Roland Kluger en alles. En dan, alle ingrediënten waren, ik zag er goed uit, ik was bruin. En we hebben dan een contract getekend. Ik denk voor iets van een 7-8 landen. Met als resultaat dat ik 1 week 1 geweest ben in Frankrijk. En het was vaak een plaat die een miljoen deed. We hebben daar 476.000 gehaald. Dan Spanje, 6 weken 1. En nog een week of 6, 2 en 3. En Zuid-Amerika hebben we nooit het geld gezien, maar het is in 4 landen verschenen in Zuid-Amerika. En we schatten ongeveer 400.000 verkoop. Alle Arabische landen, de Franse versie. We hebben een Duitse versie opgenomen en een Italiaan. Enfin, het geheel komt ongeveer, volgens onze berekeningen, op 1.800.000 platen. Waarvan we van 800.000 platen de centen niet hebben gezien.
3: Hebt,
2: maar ja, het was heel belangrijk. Maar ik heb wel een tournee gedaan in Spanje.
3: Ja,
2: 6 weken op tournee.
3: In hoeveel talen is dat dan eigenlijk opgenomen?
2: Ik kan te zeggen, Nederlands uit. In Holland hebben ze het niet uitgebracht om, u weet, in die tijd boven de Moerdijk, Vlaams moesten ze niet hebben.
3: Nee.
2: We hadden moeten de Spaanse versie in Nederland, maar een serieuze hit kunnen maken.
3: Heeft iemand anders het gezongen?
2: Hij heeft er een grote hit van gemaakt, Ronnie Tober.
3: Ronnie Tober,
2: breng die roos in de Sandra. Hij heeft er nog een grotere smart van gemaakt.
3: Ja, ja, ja. Dus ook in het Frans?
2: Ja, une rose pour Sandra. Ja, dat was ongelooflijk. Ik heb alle televisies gedaan, alle televisiestations. En ik moet zeggen, in Frankrijk hadden ook meer mogelijkheden. Je werd dan ontvangen. Ik heb trouwens de promotie gedaan. Ik had mijn verlof voorzien. We betalen nu verlof, gaan niet naar de Canarische eilanden. Dus nadien, want ik ging 2-3 keer per jaar, daarom werkte ik maar 10 maanden.
3: Ja.
2: En die 14 dagen hebben zij betaald, Hotel de Paris, in Monaco.
3: Oh ja.
2: En daar is het begonnen in Monaco. Op de radio was er een uitzending met de 10 nieuwe platen. En de luisteraars hebben Rozen voor Sandra gekozen. Daar is het begonnen.

zitten nog altijd met dezelfde luchtdrukverdeling. Als je een weerkaart bekijkt, dan zie je een hoog drukgebied liggen in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. Dat hoog, dat ligt daar nu al een hele tijd, wijkt voor geen millimeter en zorgt bij ons voor een totale blokkade op de weerkaarten. Dat is een patroon dat we de laatste jaren meer en meer zien en het wordt steeds hardnekkiger. Het heeft natuurlijk één op één te maken met die klimaatverandering, drukgebieden die als gevolg van veranderde temperatuurspatronen op een andere plek gaan liggen en dan krijg je wekenlange blokkades zonder dat daar ook maar 1 millimeter schuif in zit. Dat levert dan bij ons dit soort van weer op, zon, warm en aanhoudend hetzelfde. Dat is een patroon dat we meer en meer zien en ook dit keer hebben we daar echt wel volledig mee te maken. Onvoorstelbaar hoge temperaturen en ook vandaag overdag gaat die temperatuur heel hoog uitkomen van 26 graden vlak aan zee tot een 34 graden dieper landinwaarts. Dat zijn zeer hoge temperaturen. Op veel plekken in het zuiden van onze provincie noteerden we de voorbije weken al tientallen dagen met 30 graden of meer en er komen er dus nog bij. Ook de huidige hittegolf blijft maar duren met op veel plekken al 10 dagen 30 graden of meer en dat is hoogst. Nee, dat is niet hoogst uitzonderlijk, dat kwam nog niet voor. Ook 1976 was in onze regio niet zo warm als dat nu is, al zullen veel mensen daar wel naar refereren, maar de voorbije zomers die slaan dat werkelijk. Ook deze zomer slaat echt alles. Qua gemiddelde temperatuur zitten we alweer 3 graden hoger dan de reeds opgewarmde gemiddelden de voorbije decennia. Dus weinig verandering. Vanavond, vannacht ook heel warm. Weer 20 graden op veel plekken. In steden nog veel meer. En ook morgen wordt nog zo'n hele warme dag. Maar daarna lijkt het dan toch wel wat af te koelen. Het hoge drukgebied trekt zich wat op de oceaan terug. Waardoor dan wat minder warme oceaanlucht binnenloopt. En op vrijdag de maxima terugvallen naar een 20 tot 25 graden. In het weekend naar een 19 tot 23 graden. Dan trekken enkele zwakke storingen door, maar veel meer dan wat bewolking levert dat niet op. Ook begin volgende week minder warm, maar zeker niet koud en al zeker niet heel wisselvallig. Het wordt iets wisselvalliger, wat je dan moet vertalen als wat wolkenpartijen die kunnen passeren, maar neerslag zit daar niet in. Of het is een enkele druppel. Bovendien, later volgende week lijkt het alsof het alweer begint op te warmen, zeker naar het eind van de week toe.

tropischer kunnen we het echt niet maken. Met de muziek bijvoorbeeld van de Gypsy Kings en Juby Juba. En daarmee is alweer een eind gekomen aan deze zomergroetjes voor vandaag, deze woensdag. We zitten halverwege de maand juli. Morgen is het donderdag en dan is Yves Segers onze gast. Komt hij vertellen over Kus Me. Ik wens je nog een fijne dag en blijf bij je favoriete omroep VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz.

0: 1000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik jij.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: VBRO 2. De Brugse Radio.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.

zitten nog altijd met dezelfde luchtdrukverdeling. Als je een weerkaart bekijkt, dan zie je een hoog drukgebied liggen in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. Dat hoog, dat ligt daar nu al een hele tijd, wijkt voor geen millimeter en zorgt bij ons voor een totale blokkade op de weerkaarten. Dat is een patroon dat we de laatste jaren meer en meer zien en het wordt steeds hardnekkiger. Het heeft natuurlijk één op één te maken met die klimaatverandering, drukgebieden die als gevolg van veranderde temperatuurspatronen op een andere plek gaan liggen en dan krijg je wekenlange blokkades zonder dat daar ook maar 1 millimeter schuif in zit. Dat levert dan bij ons dit soort van weer op, zon, warm en aanhoudend hetzelfde. Dat is een patroon dat we meer en meer zien en ook dit keer hebben we daar echt wel volledig mee te maken. Onvoorstelbaar hoge temperaturen en ook vandaag overdag gaat die temperatuur heel hoog uitkomen van 26 graden vlak aan zee tot een 34 graden dieper landinwaarts. Dat zijn zeer hoge temperaturen. Op veel plekken in het zuiden van onze provincie noteerden we de voorbije weken al tientallen dagen met 30 graden of meer en er komen er dus nog bij. Ook de huidige hittegolf blijft maar duren met op veel plekken al 10 dagen 30 graden of meer en dat is hoogst. Nee, dat is niet hoogst uitzonderlijk, dat kwam nog niet voor. Ook 1976 was in onze regio niet zo warm als dat nu is, al zullen veel mensen daar wel naar refereren, maar de voorbije zomers die slaan dat werkelijk. Ook deze zomer slaat echt alles. Qua gemiddelde temperatuur zitten we alweer 3 graden hoger dan de reeds opgewarmde gemiddelden de voorbije decennia. Dus weinig verandering. Vanavond, vannacht ook heel warm. Weer 20 graden op veel plekken. In steden nog veel meer. En ook morgen wordt nog zo'n hele warme dag. Maar daarna lijkt het dan toch wel wat af te koelen. Het hoge drukgebied trekt zich wat op de oceaan terug. Waardoor dan wat minder warme oceaanlucht binnenloopt. En op vrijdag de maxima terugvallen naar een 20 tot 25 graden. In het weekend naar een 19 tot 23 graden. Dan trekken enkele zwakke stoken door, maar veel meer dan wat bewolking levert dat niet op. Ook begin volgende week minder warm, maar zeker niet koud en al zeker niet heel wisselvallig. Het wordt iets wisselvalliger, wat je dan moet vertalen als wat wolkenpartijen die kunnen passeren, maar neerslag zit daar niet in. Of het is een enkele druppel. Bovendien, later volgende week lijkt het alsof het alweer begint op te warmen, zeker naar het eind van de week toe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis op hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar

0: Winteren sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo beste luisteraars.
4: Hallo vrienden.
3: Ah, ik spreek tegen de luisteraars, alleen jij alleen tegen je vrienden.
4: Ja, maar de luisteraars, dat zijn onze vrienden, hè Nico?
3: Oké, op die manier.
4: Alle luisteraars zijn onze vrienden.
3: Dat hoort wel zo.
4: Dag Nico.
3: Dag Eddy. Nu, Eddy, we zijn weer lekker samen op stap geweest.
4: Jawel. Niet gebommeld, hè? Niet gebommeld.
3: Nee.
4: Wel in de archieven gedoken.
3: Nee, want boemelen, dat doen wij nooit.
4: Nee, nooit
3: van z'n genieten van een biertje, dat wel. Maar
4: maximaal,
3: dat is beperkt.
4: Hè?
3: Beperkt.
4: Ja,
3: beperkt.
4: Voilà.
3: Ik herinner mij, Eddy, dat jij ooit eens jouw levensverhaal aan mij hebt verteld.
4: Mm.
3: En dat jij voor de klas hebt gestaan.
4: Ja, heel kort toch.
3: Ja, ik iets meer dan 20 jaar of 25 jaar of whatever.
4: We.
3: Ja, iets meer.
4: Dat weten we.
3: Maar heb je nooit meegemaakt dat er een van jouw studenten of studentes een oogje op je had?
4: Nee, want ik ga eerlijk zijn. Ik was onderwijzer. En dat betekent natuurlijk lager onderwijs. Van het eerste tot het zesde. En voor de leerlingen was het toch wel een beetje te vroeg om al verliefd te worden, denk ik.
3: Wow, ik weet niet.
4: Dat heb je al met pubers natuurlijk, een beetje een paar jaar later. Maar nee, ik heb er geen last van gehad.
3: Oké, dan ben ik het omgekeerde verhaal. Ik heb het wel al meegemaakt, maar ik stond natuurlijk dan ook wel in latere jaren, zelfs eigenlijk buiten mijn stage om, alleen maar in hoger onderwijs of volwassenenonderwijs. Dus...
4: Maar je hebt het overleefd, hè?
3: Ik heb het overleefd, duidelijk. Nog altijd. Maar je kunt ze van die dames hebben die verliefd zijn op de leerkracht.
4: Goh ja, en dat wordt soms een beetje penibele situaties, hè? Nu, beetje moeilijk.
3: Ik herinner mij zo'n situatie waarbij dat een jonge leerkracht was bij ons op school, die een oogje had op een klasgenote van mij. Laten we zeggen, in de jaren 80 was dat niet zo vreemd, want die scheelde ook maar een paar jaren.
4: Maar ja, maar dat is het juist, hè?
3: En dat is nog altijd een koppel.
4: Ja.
3: Ja, we spreken van zoveel jaren later.
4: Het hoeft niet te mislukken, hè?
3: Het is nog altijd een koppel.
4: Het kan.
3: Ben er blij mee.
4: En in de liefde weet je maar nooit, hè?
3: Nu, misschien zong zij dan wel Johnny, oh Johnny.
4: Ja, God weet. Het kan ook Jules geweest zijn.
3: Ja,
4: of,
3: hij heet niet Johnny, hoor. Maar
4: ja.
3: Bij deze... In 1981 hebben we een nummer gevonden van Sonja.
4: Sonja. Oh ja, Sonja. Mensen, we hebben het beluisterd en het deed me denken aan een ander zangeresje.
3: Sandy.
4: Sandy. Ja, het is maar een... Alle twee is...
3: Mama, ben verliefd op John Travolta.
4: Oh ja, voilà. Ik dacht eerst dat het Sandy was.
3: Nee.
4: Maar nee, het blijkt een zekere Sonja te zijn.
3: Dezelfde stijl, even vrolijk, even positief.
4: En een goede

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Ik zit niet blij met die enkel bewoner van maart.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
2: Een echte vent.
1: Vader en blauwe geschelpten.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
7: A presto da Mobili Consortio.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vanmiddag is het weer bijzonder warm, met maxima van 26 tot 34 graden in onze provincie. 26 beter gezegd aan de kust, 34 landinwaarts. En een vrij groot verval vanaf de kust naar het landinwaartse deel toe heeft te maken met een noordoostelijke wind die toch weer goed gaat doorwaaien. Aan de zee kan die naar een 4-5 pofoor gaan. Zelfs een 6 buitengaats, met ook boven land een wat vlagerige wind uit diezelfde richting. Daar staat heel veel zon bij, misschien af en toe eens een wolk, maar veel meer dan een wolk is dat absoluut niet. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting Van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. Van de derde overvaller is nog geen spoor. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen.

0: er enkele rake klappen en gingen aan de haal met horloges en juwelen. De zaakvoerder raakte bij de overval gewond. De vluchtwagen van de boeven werd later uitgebrand aan de ingang van het Presshoekbos teruggevonden. Op de Noorderring in Vlamertingen zijn gisteren namiddag iets na 3 uur 2 personenwagens op elkaar gebotst. Ze werden bestuurd door een 54-jarige man uit Poperingen en een 36-jarige man uit Gistel. Een van hen liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er wat verkeershinder op de Noorderring en dat ter hoogte van de Brandhoek. Iets voor 8 uur gisterenmorgen gebeurde in Brugge een spectaculair ongeval. In de Waggelwaterstraat eindigde een personenauto namelijk op zijn dak. Dat gebeurde ter hoogte van de rotonde aan het AZ Sint-Jan. De bestuurder verloor in een bocht de controle over zijn voertuig en kwam tegen een boom terecht die afknapte. De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht. In Veurne ontstond er gisterenmorgen rond 11 uur veel verkeershinder in de Sint-Idisbaldstraat. Een motorrijder kwam er door een remmanoeuvre ten val tegen een auto en raakte licht gewond. Tijdens de file die eruit volgde, reed een wagen te ver door en kreeg die de slagboom van de spooroverweg op zich. Hierdoor ging ook de overweg in de Pannenstraat in alarm en bleven ook de slagbomen daar gesloten. Dat zorgde voor de nodige verkeershinder. In Frabel kwam ter plaatse en kon het probleem vrij snel oplossen. Er is ook geen schade aan de slagbomen. En in de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie 2 autodieven kunnen vatten in Wervik. Een derde kon ontsnappen en ging er vandoor en wordt nu gezocht door de politie. Mogelijk is het trio verantwoordelijk voor verschillende diefstallen in de grensstreek.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam.
2: Ik wil een knoopje aan je bloesje.
1: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
3: Altijd schone muziek.

0: Ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philippe Dazen.
4: Yeah.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: De Brugse Radio.

Ik wil je naam.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting Van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
1: Na, na, na, na. Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta

0: zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Dirk Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, de Dutzele Kermis 2026 op zondag 2 augustus. Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Saverijzaal van Casino Blankenbergen.
6: Semi blank, met die een engel bewoorder van maar.
5: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
6: Manabombak is kapot.
5: Een unieke show van Viertakt met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
7: De echte vent.
5: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
8: 09-233-7788.
5: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
9: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
10: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
10: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
11: We krijgen vanavond en vannacht opnieuw een heel warme avond, gevolgd door een heel warme nacht. Eigenlijk is het bijna te belachelijk voor woorden waar we over spreken. We spreken over minima van 18 tot 20 graden. Dat is werkelijk ongezien. En dat zijn landelijke minima. Oké, dat dat één keer voorkomt, maar het is echt de ene na de andere avond en nacht met die hoge temperaturen. Bovendien in stedelijke gebieden mag je er hef opnemen dat die temperatuur nog een veel stuk hoger blijft zitten. Ook nog winderig, zeker vanavond. Vannacht neemt die wind dan geleidelijk aan af. Maar aan de kust bijvoorbeeld blijft die toch wel redelijk doorgaan uit nog steeds die noordoostelijke richting. Droog uiteraard, zodanig weinig vocht dat er zelfs amper wolken zijn. Misschien hier of daar is een wolk. Vooral de kust kan dat voorkomen, maar het stelt allemaal bijzonder weinig voor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
12: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.

vooruitzichten voor de komende dagen, die zien er toch wel wat minder warm uit. Donderdag wordt nog een hele warme dag. Dan gaan we nog eens richting die 30 graden. Landinwaarts zeker, aan zee wat minder. Maar na donderdag, dan gaat er toch wel geleidelijk wat minder warme lucht beginnen binnenkomen. Zo zien we op vrijdag nog een graad of 25. En in het weekend gaan we naar maxima die aan de kust rond 20 graden zitten. Of zelfs net niet. Landinwaarts zal dat de 22, 23 graden zijn. Er komen dan enkele zwakke storingen binnen, vooral op vrijdag, zaterdag. Maar veel meer dan wat wolkenvelden zal dat niet opleveren. Neerslag bijvoorbeeld zit daar al helemaal niet in. Wel die afkoeling. En ook begin volgende week zou het dan tijdelijk wat minder warm zijn. Later in de week lopen de temperaturen misschien weer op naar hogere waarden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge zijn dinsdagavond de vesten langs de Hendrik Ontianselaan een tijd lang afgesloten geweest nadat een magneetvisser een oude granaat uit het water haalde. De man verwittigde meteen de politie die een kleine perimeter instelde in afwachting van ontmijningsdienst Dovo. Dovo kwam later op de avond het springtuig ophalen om het veilig onschadelijk te maken. Van echte hinder was er nauwelijks sprake. De Brugse kaasmarkt krijgt een nieuwe hoofdsponsor. Zuivelgroep Royal Aware, bekend van onder meer Gouda en Oudendijk, neemt het stokje over van Milcobel, dat na de overname door Friesland Campina afhaakte. De organisatie benadrukt dat de nieuwe partner niet alleen financiële steun biedt, maar ook publieksacties zal lanceren. Op zondag 6 september vindt de 16e editie plaats op het zand, met zo'n 50 standhouders, Belgische en buitenlandse kazen, streekproducten en een wijn- en champagnebar. Vanaf 10 uur zorgen minstens 5 Vlaamse blaaskapellen voor muziek. Nieuw dit jaar is dat voormalige kaasambassadeurs live hapjes met kaas bereiden, met medewerking van onder meer Bistro Rombo, restaurant Floris en Latache. De opbrengst gaat opnieuw naar Mugheli. Op de A11 in Ramskapelle op de grens met Damme zijn woensdagochtend 2 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval.

0: van Streetfood by Natta geopend. Dit keer in de Dweerstraat in het hart van de stad. 3 jaar na de succesvolle start in Sint-Michiels zet hij samen met zijn vriendin Ankuta Petre een nieuwe stap. Streetfood by Natta serveert een mix van Aziatisch streetfood zoals pad thai, burritos, buffalo wings en huisgemaakte spring rolls. Nog altijd met de hand gerold door Natta-Pons moeder. De eerste zaak in de Rijsselstraat groeide snel uit tot een vaste waarde, mede dankzij vele scholen in de buurt. In de nieuwe vestiging kunnen klanten doorlopend terecht om ter plaatse te eten of gerechten af te halen. Er is ook een terras, een extra troef in de zomer. Het koppel droomt van verdere uitbreiding. Gent lijkt een logische volgende stap, al ligt de focus nu eerst op de twee Brugse zaken. En dan nog een opvallend horeca-relletje. De uitbaters van Oswald in Brugge en Gent dagvaarden het pop-up restaurant met dezelfde naam in Blankenbergen. Volgens de Brugse Oswald-zaakvoerders wordt hun naam gewoon gebruikt voor snel publieksgewin. Ook het logo zou te veel neigen naar dat van de Brugse vestiging. In Blankenbergen zijn ze zich van geen kwaad bewust en laten ze weten dat ze wel toestemming kregen om de naam te gebruiken. Bovendien is de naam daar een ode aan de vroege uitbater van Oberbayern op dezelfde locatie, Oswald Kroes.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO radioshow in een presentatie van VWRO's Eddy Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
2: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
1: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett, Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam, Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
2: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
1: Niet te missen dus, de Tsele Kermis 2026 op zondag 2 augustus.
3: Altijd schone muziek.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanavond en vannacht opnieuw een heel warme avond, gevolgd door een heel warme nacht. Eigenlijk is het bijna te belachelijk voor woorden waar we over spreken. We spreken over minima van 18 tot 20 graden. Dat is werkelijk ongezien. En dat zijn landelijke minima. Oké, dat dat één keer voorkomt, maar het is echt de ene na de andere avond en nacht met die hoge temperaturen. Bovendien in stedelijke gebieden mag je er hef opnemen dat die temperatuur nog een veel stuk hoger blijft zitten. Ook nog winderig, zeker vanavond. Vannacht neemt die wind dan geleidelijk aan af. Maar aan de kust bijvoorbeeld blijft die toch wel redelijk doorgaan uit nog steeds die noordoostelijke richting. Droog uiteraard, zodanig weinig vocht dat er zelfs amper wolken zijn. Misschien hier of daar is een wolk. Vooral de kust kan dat voorkomen, maar het stelt allemaal bijzonder weinig voor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.

zitten nog altijd met dezelfde luchtdrukverdeling. Als je een weerkaart bekijkt, dan zie je een hoog drukgebied liggen in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. Dat hoog, dat ligt daar nu al een hele tijd, wijkt voor geen millimeter en zorgt bij ons voor een totale blokkade op de weerkaarten. Dat is een patroon dat we de laatste jaren meer en meer zien en het wordt steeds hardnekkiger. Het heeft natuurlijk één op één te maken met die klimaatverandering, drukgebieden die als gevolg van veranderde temperatuurspatronen op een andere plek gaan liggen en dan krijg je wekenlange blokkades zonder dat daar ook maar 1 millimeter schuif in zit. Dat levert dan bij ons dit soort van weer op, zon, warm en aanhoudend hetzelfde. Dat is een patroon dat we meer en meer zien en ook dit keer hebben we daar echt wel volledig mee te maken. Dus weinig verandering, vanavond, vannacht ook heel warm, weer 20 graden op veel plekken, in steden nog veel meer. En ook morgen wordt nog zo'n hele warme dag. Maar daarna lijkt het dan toch wel wat af te koelen, het hoge drukgebied trekt zich wat op de oceaan terug, waardoor dan wat minder warme oceaanlucht binnenloopt en op vrijdag de maxima terugvallen naar een 20 tot 25 graden. In het weekend naar een 19 tot 23 graden. Dan trekken enkele zwakke storingen door, maar veel meer dan wat bewolking levert dat niet op. Ook begin volgende week minder warm, maar zeker niet koud en al zeker niet heel wisselvallig. Het wordt iets wisselvalliger, wat je dan moet vertalen als wat wolkenpartijen die kunnen passeren, maar neerslag zit daar niet in. Of het is een enkele druppel. Bovendien, later volgende week lijkt het alsof het alweer begint op te warmen, zeker naar het eind van de week toe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Warenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Philipsen en Frétin eindigden op plaatsen 3 en 4. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 5,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele Tourgeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge zijn dinsdagavond de vesten langs de Hendrik Ontsjanselaan een tijd lang afgesloten geweest nadat een magneetvisser een oude granaat uit het water haalde. De man verwittigde meteen de politie die een kleine perimeter instelde in afwachting van ontmijningsdienst Dovo. Dovo kwam later op de avond het springtuig ophalen om het veilig onschadelijk te maken. Van echte hinder was er nauwelijks sprake. De Brugse kaasmarkt krijgt een nieuwe hoofdsponsor. Zuivelgroep Royal Aware, bekend van onder meer Gouda en Oudendijk, neemt het stokje over van Milcobel, dat na de overname door Friesland Campina afhaakte. De organisatie benadrukt dat de nieuwe partner niet alleen financiële steun biedt, maar ook publieksacties zal lanceren. Op zondag 6 september vindt de 16e editie plaats op het zand, met zo'n 50 standhouders, Belgische en buitenlandse kazen, streekproducten en een wijn- en champagnebar. Vanaf 10 uur zorgen minstens 5 Vlaamse blaaskapellen voor muziek. Nieuw dit jaar is dat voormalige kaasambassadeurs live hapjes met kaas bereiden, met medewerking van onder meer Bistro Rombo, restaurant Floris en Latache. De opbrengst gaat opnieuw naar Mug Heli. Op de A11 in Ramskapelle op de grens met Damme zijn woensdagochtend 2 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. De bestuurder van een Opel Astra verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur, botste tegen de middenberm en kantelde. De wagen kwam uiteindelijk opnieuw op zijn wielen tot stilstand tussen de 2 rijstroken. De federale wegpolitie en brandweer kwamen ter plaatse. Beide inzittenden werden naar het ziekenhuis van Knokke-Heist gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Tijdens de takelwerken bleef verkeer mogelijk via de linkerrijstrook, al zorgde dat wel voor vertraging. In Brugge heeft ondernemer Natapun Kewia een tweede vestiging van Street Food by Nata geopend. Dit keer in de Dweerstraat in het hart van de stad. 3 jaar na de succesvolle start in Sint-Michiels zet hij samen met zijn vriendin Ankuta Petre een nieuwe stap. Street Food by Nata serveert een mix van Aziatisch streetfood zoals pad thai, burritos, buffalo wings en huisgemaakte spring rolls. Nog altijd met de hand gerold door Nata Capoens moeder. De eerste zaak in de Rijsselstraat groeide snel uit tot een vaste waarde, mede dankzij vele scholen in de buurt. In de nieuwe vestiging kunnen klanten doorlopend terecht om ter plaatse te eten of gerechten af te halen. Er is ook een terras, een extra troef in de zomer. Het koppel droomt van verdere uitbreiding. Gent lijkt een logische volgende stap, al ligt de focus nu eerst op de twee Brugse zaken. En dan nog een opvallend

0: het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
2: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
3: Jij wil vrij zijn. Niet meer van mij zijn.
2: Jason Bradley, Peter

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.
3: Ik ken

0: Ron Chalom. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
3: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanavond en vannacht opnieuw een heel warme avond, gevolgd door een heel warme nacht. Eigenlijk is het bijna te belachelijk voor woorden waar we over spreken. We spreken over minima van 18 tot 20 graden. Dat is werkelijk ongezien. En dat zijn landelijke minima. Oké, dat één keer voorkomt, maar het is echt de ene na de andere avond en nacht met die hoge temperaturen. Bovendien in stedelijke gebieden mag je er hef opnemen dat die temperatuur nog een veel stuk hoger blijft zitten. Ook nog winderig, zeker vanavond. Vannacht neemt die wind dan geleidelijk aan af. Maar aan de kust bijvoorbeeld blijft die toch wel redelijk doorgaan uit nog steeds die noordoostelijke richting. Droog uiteraard, zodanig weinig vocht dat er zelfs amper wolken zijn. Misschien hier of daar is een wolk. Vooral de kust kan dat voorkomen, maar het stelt allemaal bijzonder weinig voor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde zaak al een jongeman opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Warenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Philipsen en Fretin eindigden op plaatsen 3 en 4. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 5,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele Tourgeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.

We zitten nog altijd met dezelfde luchtdrukverdeling. Als je een weerkaart bekijkt, dan zie je een hoog drukgebied liggen in het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. Dat hoog, dat ligt daar nu al een hele tijd, wijkt voor geen millimeter en zorgt bij ons voor een totale blokkade op de weerkaarten. Dat is een patroon dat we de laatste jaren meer en meer zien en het wordt steeds hardnekkiger. Het heeft natuurlijk één op één te maken met die klimaatverandering, drukgebieden die als gevolg van veranderde temperatuurspatronen op een andere plek gaan liggen en dan krijg je wekenlange blokkades zonder dat daar ook maar 1 millimeter schuif in zit. Dat levert dan bij ons dit soort van weer op, zon, warm en aanhoudend hetzelfde. Dat is een patroon dat we meer en meer zien en ook dit keer hebben we daar echt wel volledig mee te maken. Dus weinig verandering, vanavond, vannacht ook heel warm weer, 20 graden op veel plekken, in steden nog veel meer. En ook morgen wordt nog zo'n hele warme dag. Maar daarna lijkt het dan toch wel wat af te koelen, het hoge drukgebied trekt zich wat op de oceaan terug, waardoor dan wat minder warme oceaanlucht binnenloopt en op vrijdag de maxima terugvallen naar een 20 tot 25 graden. In het weekend naar een 19 tot 23 graden. Dan trekken enkele zwakke storingen door, maar veel meer dan wat bewolking levert dat niet op. Ook begin volgende week minder warm, maar zeker niet koud en al zeker niet heel wisselvallig. Het wordt iets wisselvalliger, wat je dan moet vertalen als wat wolkenpartijen die kunnen passeren, maar neerslag zit daar niet in. Of het is een enkele druppel. Bovendien, later volgende week lijkt het alsof het alweer begint op te warmen, zeker naar het eind van de week toe.

toch had ik geluk, want mijn hart levend uit. Nu zie ik het leven door een roze bril en alle problemen lijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in de zelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge zijn dinsdagavond de vesten langs de Hendrik Ontianselaan een tijd lang afgesloten geweest nadat een magneetvisser een oude granaat uit het water haalde. De man verwittigde meteen de politie die een kleine perimeter instelde in afwachting van ontmijningsdienst Dovo. Dovo kwam later op de avond het springtuig ophalen om het veilig onschadelijk te maken. Van echte hinder was er nauwelijks sprake. De Brugse kaasmarkt krijgt een nieuwe hoofdsponsor. Zuivelgroep Royal Aware, bekend van onder meer Gouda en Oudendijk, neemt het stokje over van Milcobel, dat na de overname door Friesland Campina afhaakte. De organisatie benadrukt dat de nieuwe partner niet alleen financiële steun biedt, maar ook publieksacties zal lanceren. Op zondag 6 september vindt de 16e editie plaats op het Zand, met zo'n 50 standhouders, Belgische en buitenlandse kazen, streekproducten en een wijn- en champagnebar. Vanaf 10 uur zorgen minstens 5 Vlaamse blaaskapellen voor muziek. Nieuw dit jaar is dat voormalige kaasambassadeurs live hapjes met kaas bereiden, met medewerking van onder meer Bistro Rombo, restaurant Floris en Latache. De opbrengst gaat opnieuw naar Mugheli. Op de A11 in Ramskapelle op de grens met Damme zijn woensdagochtend 2 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. De bestuurder van een Opel Astra verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur, botste tegen de middenberm en kantelde. De wagen kwam uiteindelijk opnieuw op zijn wielen tot stilstand tussen de 2 rijstroken. De federale wegpolitie en brandweer kwamen ter plaatse. Beide inzittenden werden naar het ziekenhuis van Knokke-Heist gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Tijdens de takelwerken bleef verkeer mogelijk via de linkerrijstrook, al zorgde dat wel voor vertraging. In Brugge heeft ondernemer Natapun Kewia een tweede vestiging van Streetfood by Nata geopend. Dit keer in de Dweerstraat in het hart van de stad. 3 jaar na de succesvolle start in Sint-Michiels zet hij samen met zijn vriendin Ankuta Petre een nieuwe stap. Streetfood by Nata serveert een mix van Aziatisch streetfood zoals pad thai, burritos, buffalo wings en huisgemaakte spring rolls. Nog altijd met de hand gerold door Nata appelens moeder. De eerste zaak in de Rijsselstraat groeide snel uit tot een vaste waarde, mede dankzij vele scholen in de buurt. In de nieuwe vestiging kunnen klanten doorlopend terecht om ter plaatse te eten of gerechten af te halen. Er is ook een terras, een extra troef in de zomer. Het koppel droomt van verdere uitbreiding. Gent lijkt een logische volgende stap, al ligt de focus nu eerst op de twee Brugse zaken. En dan nog een opvallend horeca-relletje. De uitbaters van Oswald in Brugge en Gent dagvaarden het pop-up restaurant met dezelfde naam in Blankenbergen. Volgens de Brugse Oswald-zaakvoerders wordt hun naam gewoon gebruikt voor snel publieksgewin. Ook het logo zou te veel neigen naar dat van de Brugse vestiging. In Blankenbergen zijn ze zich van geen kwaad bewust en laten ze weten dat ze wel toestemming kregen om de naam te gebruiken. Bovendien is de naam daar een ode aan de vroegere uitbater

0: Uit van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
6: Semi Blank, met die een engel bewoorder van Mark.
5: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
7: Een echte vent.
8: Vader Uitslag, een blauwe geschelpte.
5: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
9: 09-233-7788.
5: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
10: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht. En voor iedereen anders.
11: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
12: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
13: VBL 2. De Brugse Radio.

De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in de zelfde zaak al een jongeman opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 kilometer per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik geef

0: גם חלום. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: opening, nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Daar

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

0: Artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen.
1: I'm nakstrogen. Oh, te voeten gewoon als lastig, zullen. Zij pak je fellow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgt Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legt hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappenwinnaar Wernskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 Tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden. In de rest van het land tot 29.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt. Ja, dat...

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Het arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgt Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legt hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappewinnaar Wernskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 Tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden. In de rest van het land tot 29.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride, wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgt Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legt hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappewinnaar Wernskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden. In de rest van het land tot 29.
1: Altijd